0: Sindsdien was alleen het nationale internet beschikbaar, met sites die door de staat zijn goedgekeurd. Waarom het internet in Iran juist nu wordt hersteld, is niet bekendgemaakt. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Ewes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh, Johan Cruijff en koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het. Het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die...

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Ook wordt er onder meer gepraat over de toekomst van het Iraanse kernenergie- en raketprogramma. In Zutphen is brand uitgebroken in een bedrijfspand. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. De brandweer schaalde groot op en kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Inmiddels is de brand in Zutphen onder controle. En de brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. En een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Het kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk af van een steile heuvel waar een kaas vanaf rolt. Veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht en het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een Iraans staatspersbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het bij 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een persbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah ervan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook de afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel af waar een kaas vanaf rolt. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is helder, bij een graad of 15 op dit moment. Komende dag weer volop zon, bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Er moet meer geld worden uitgetrokken voor de vernieuwing van wegen, bruggen en tunnels. Die oproep doen provincies en gemeenten aan het Rijk. Ze waarschuwen dat de bereikbaarheid in het geding is nu veel infrastructuur toe is aan onderhoud. En daarom moet er jaarlijks 1,5 miljard euro worden geïnvesteerd, vinden gemeenten en provincies. Komt het geld er niet, dan bestaat volgens hen het risico dat bruggen en viaducten langere tijd moeten worden afgesloten. In Zutphen is brand uitgebroken bij een timmerbedrijf. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. Daarbij kwam ook asbest vrij, maar dat sloeg alleen neer op het terrein waar de brand woedde. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden in Zutphen. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwillige gruis, dat is neergekomen op aarde en geeft daar ook lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, het is helder bij een graad of 17. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De VS heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen, zegt correspondent David Poort.
4: Er zouden daar raketinstallaties zijn geraakt door de Amerikanen en ook Iraanse bootjes zijn aangevallen, want die zouden daar zeemijnen aan het leggen zijn.
3: Ondertussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten, al lijkt een akkoord niet dichtbij te zijn. De Israëlische premier Netanyahu kondigt zwaardere aanvallen op Hezbollah aan in Libanon. Dat is een reactie op drone-aanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Ewes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde. Ook geeft ze daar lezingen over. Ewes voelt zich vereerd.
5: Deze benoeming vind ik heel bijzonder, want voor mij voelt het echt als een mooie bekroning van mijn werk met micrometeorieten en met sterrenkunde. En het is toch mooi om te zien dat amateurastronomen ook echt gezien worden binnen de astronomie.
3: Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers en Johan Cruijff. De Amerikaanse jazz-saxofonist Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld. Hij bracht gedurende zijn leven ruim 60 albums uit, waaronder bekende titels zoals Tenor Madness en Saxophone Colossus. Ook gaf hij duizenden concerten en werkte hij samen met talloze andere wereldberoemde muzikanten, zoals de Rolling Stones. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. In het zuiden van het land is de ochtendspits ook inmiddels in volle gang met bijna 70 kilometer file. De meeste vertragingen daar op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Veghel en Waardenburg 20 minuten oponthoud. En datzelfde geldt voor de A16 bij daar richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht 11 kilometer file met zoals gezegd ook daar 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio Horizon.
0: Rolf Simons.
1: Simons.

0: bluff en harder dan ik hebben kan. En we begonnen met Man at Work.
1: De ochtend van Horizon met Rolf Simons.
0: En dat heette Down Under. Een grote hit uit 1982. En een eerbetoon aan het land waar ze vandaan komen, namelijk Australië. En dan het meest smeuïge, de Vegemite sandwich. Nou, ik heb ooit Vegemite gegeten toen ik met mijn vader in 2012 in Australië was. Het is net of je potgrond op je boterham smeert. Verpakt in een soort stroopachtige gelei. Mijn vader vond het heerlijk. Nou, ik vond het echt niet te hachelen. Nee. Goedemorgen en van harte welkom. Het is dinsdag 26 mei. We hebben een lekker lang weekend achter de rug. En het weer is nog steeds fantastisch. Dus dat gaat helemaal goed komen. En hopelijk heb je een mooi Pinksterweekend gehad. Wij wel. Ik zei het al gisteren dat ik afgelopen zaterdag mee heb mogen werken aan Memorial Day. Voor gevallen soldaten die begraven liggen op de oorlogsbegraafplaats in Margraten. Daar liggen ruim 8000 Amerikaanse soldaten. Het is fantastisch aangelegd. Je krijgt echt ook kippenvel als je daar voor het eerst komt. Ik was er nog nooit geweest in mijn leven. En het heeft me wel wat gedaan. En we hebben dus bij alle soldaten uit Minnesota Amerikaanse vlaggen. En een vlaggetje van Medtronic, het bedrijf wat in Minnesota gevestigd is. En een witte roos. Ja, het was echt heel bijzonder, heel mooi. Goed, dat was gisteren. Nu is vandaag. We gaan weer met z'n allen aan het werk. En ik zei het gisteren al, 25 december is de eerstvolgende vrije dag die we krijgen van Vadertje Staat. Wat gaan we doen tussen nu en 9 uur? Natuurlijk dalen we straks af van de muzikale schatkamers voor de open deurplaat. De Simpelste Jam is gloednieuw werk van The Script. Het album komt in augustus uit, maar de eerste single is verschenen en die heet The Man in the Arena, geïnspireerd op Theodore Roosevelt. Ja, een van de voormalige presidenten van Amerika. En we hebben ook Hans van Groessen, die leest de Horizon Agenda voor. Het weer, het nieuws van bij ons om 8:05 en 8:30. Dus dat moet helemaal goed komen. En ben jij jarig vandaag? Van harte gefeliciteerd, want je viert het. Je bent echt in goed gezelschap met Fleetwood Mac zangeres Stevie Nicks. Philip Michael Thomas van Miami Vice. Volgens mij was hij Ricardo Tubbs. Marianne Gold van Alphaville. Lenny Kravitz is jarig. Die komt op Bospop. En ook Nina van Dijk van Treble. De zangeres die ooit op het Eurovisie Songfestival stond met Ramagananana en haar twee medeleden. En ook de zanger van deze band is jarig. Ze scoorde nooit een hele grote hit. Maar deze is wel mooi. Butterfly on a Wheel. Ik heb het over The Mission. En de zanger heet Wayne Houston.

een heerlijk nummer van The Mission. Nooit geen grote hit geweest, maar ik hou al van dit soort bombastische producties. Het heette Butterfly on a Wheel. En daarmee is het 7:15 geweest op deze dinsdag 26 mei. En Wayne Hussey, hij wordt vandaag 68 jaar oud. You know.

0: Cause I gotta have faith.
1: I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith.
2: George Michael en Faith hier bij Radio Horizon. En James Arthur en Anne-Marie kwamen voorbij met Rewrite the Stars. Straks het nieuws van Beyoncé, zo rond 7:45. Ook een mooie van Chris Rea staat voor je klaar. En nieuw werk van Madonna samen met Sabrina Carpenter. Bring Your Love.
3: Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: Prins Ria. En het prachtige Josephine hier bij Radio Horizon. En daarmee is het half acht geweest. Zometeen het nieuws van bij ons. Ook een mooie van Duran Duran. Die we eigenlijk gisteren hadden moeten draaien. Maar goed, het is niet anders. En ja, nu even naar de ANWB. Want het is dinsdagochtend en druk op de weg.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Zijn spits is in volle gang in het zuiden van het land. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Veghel en Waardenburg bijna 20 minuten oponthoud. De A16, Breda richting Rotterdam. Voor Zevenbergse Hoek 25 minuten oponthoud. De A58, Breda richting Tilburg. Daar gebeurde een ongeluk bij Tilburg Centrum West. Hier is de linkerrijstrook dicht met vertraging een half uur. En de A59, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Bij Oosterhout ook een ongeluk. Verkeer kan er langs via de vluchtstrook, want de weg is namelijk dicht. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: Je hoorde de extended mix van New Moon on Monday van Duran Duran hier bij Radio Horizon.
1: Zuidoost-Brabant is van Radio Horizon.
0: Goedemorgen, welkom bij het nieuws van bij ons. We beginnen in Heesterleende. De gemeente laat op 12 plekken nieuwe openbare laadpalen plaatsen. Dit is om in te spelen op de groei van elektrisch rijden. Bij elke laadpaal staan 2 parkeerplekken gereserveerd voor elektrische auto's. De locaties zijn gekozen op basis van een analyse. Men keek naar het gebruik van bestaande laadpalen en de verwachte groei van elektrisch rijden. In Hezen komen laadpalen onder meer bij Berkelmanspad, de Laarstukken en de Warande. In Leende bij de Irislaan en Kraanven. In Sterksel bij de Esdoornstraat. En inwoners kunnen tot 30 juni nog een openbare laadpaal aanvragen via de website van de gemeente. Vanaf 1 juli gelden namelijk de nieuwe landelijke regels voor de verdeling van ruimte op het stroomnet. Dan naar Valkenswaard. De gemeenteraad heeft met 20 stemmen voor en 2 tegen ingestemd met de tijdelijke huisvesting van jongerenwerk in de oude sportkantine De Vets. De huidige plek in de Hofnaar is te klein en lastig bereikbaar voor jongeren. De Vets zou een zichtbare en laagdrempelige plek zijn waar jongerenwerkers jongeren kunnen ontmoeten en ondersteunen. 7 fracties steunden het voorstel, Forum voor Democratie stemde tegen en vond de investering van ruim een halve ton niet wenselijk. De raad vroeg het college ook om voor 2027 een voorstel voor een duurzame huisvesting. In juli bespreekt het college of het plan uitgevoerd kan worden. En tot slot een bericht uit Kranendonk. De gemeente sluit 2025 financieel positief af. Het college biedt de jaarrekening aan de gemeenteraad aan. Kranendonk had ongeveer 82 miljoen euro inkomsten en 87 miljoen euro aan uitgaven. En daardoor een 78 miljoen euro aan uitgaven. Daardoor een positief resultaat. Bij de begroting werd eerst nog rekening gehouden met een tekort van 900.000 euro. Later werd het al positief ingesteld op 3 miljoen euro. Het gunstige resultaat komt door extra geld van het Rijk, hogere inkomsten uit bouwleges en het uitstellen van investeringen. In het sociaal domein werd goed werk verricht voor jeugdzorg en werk. De gemeente noemt haar financiële positie gezond en stabiel. De gemeente bespreekt de jaarrekening op 7 juli. Dit was het nieuws van bij ons. Dit en nog veel meer lees je terug op rtvhorizon.nl of in onze Horizon-app.
2: Simpel Simons.

simpelste jam van een paar weken geleden. Gloednieuw werk van de Rolling Stones. Het heet In the Stars hier bij Radio Horizon. En daarmee is het bijna 7:50 geworden. Goedemorgen, dit is het weerbericht voor Zuidoost-Brabant. Vandaag blijft het warm met maxima tot 27 graden. En volop zon, heerlijk weer dus. Morgen woensdag wordt het nog iets warmer met rond de 28 graden. En donderdag trekt het vandaan en wordt het wat koeler. Dus geniet nog even van deze prachtige dagen. En dan hebben wij een lekker liedje van Al Jarreau voor je. Hier is Boogie Down.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent. Agenda vol? Check. Mailbox vol? Check. Hoofd vol? Check.
2: En je accu?
1: Die is leeg.
3: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
1: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
3: Ontdek meer op vitality.nl.
4: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
5: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
6: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
7: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
8: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
7: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
9: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het ziekteverzuim bij gemeenten is het hoogst in ruim 20 jaar. Bijna 3/4 van de gemeente heeft te maken met veel uitgevallen medewerkers. Een hoge werkdruk is een van de belangrijkste oorzaken, ziet het ANO-fonds gemeente.
11: Je ziet dat de taken toenemen. De afgelopen jaren zijn er heel wat taken bijgekomen. En als je te weinig mensen hebt om die taken uit te voeren, ja, dan schiet het daarbij in. Dan staat de kwaliteit van de dienstverlening onder druk.
10: Gemeenten hebben ook last van grote personeelstekorten. Door het hoge verzuim en die tekorten kan het aanvragen van een paspoort of vergunning soms langer duren. Steeds meer scholieren kiezen Arabisch en Turks in hun vakkenpakket. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in deze talen. De vakken worden het meest gekozen door kinderen met een achtergrond uit het taalgebied die meer over hun identiteit willen leren. Vaak spreken ze de taal al wel, maar het lezen en schrijven is lastiger. Vandaag en morgen zijn de eindexamens in Arabisch en Turks. Het Rijk moet per jaar 1,5 miljard meer investeren in infrastructuur. Anders komt de bereikbaarheid in Nederland in het geding. Dat zeggen provincies en gemeenten. Veel wegen, tunnels en bruggen zijn aan onderhoud toe. Gebeurt dat niet, dan moeten ze mogelijk voor langere tijd worden afgesloten. De Amerikaanse jazzlegende Sonny Rollins is overleden. Hij gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten ter wereld. Hij bracht meer dan 60 albums uit en gaf duizenden concerten, vaak samen met andere wereldsterren. Een van zijn nummers, Duke of Iron, werd in Nederland bekend als tune van Cake op de Week van Van Cote en de Bee. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
12: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De ochtendspits verloopt in het zuiden van het land erg druk met bijna 250 kilometer file. De meeste oponthoud daar op de volgende wegen: de A2 Den Bosch richting Utrecht voor Waardenburg bijna een half uur vertraging. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda West en de Moerdijkburg 20 minuten oponthoud. A27 Breda Gorkum voor de brug bij Gorkum ook 20 minuten vertraging. En op de A59 Den Bosch richting Zonzeel, daar gebeurde een ongeluk bij Hoijpolder. De weg is weer vrij, maar de vertraging nog wel 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Rolf Simons.

0: Ja, ik weet niet of je los kunt komen van je lange Pinksterweekende, maar het wordt echt tijd om op te staan, want anders moet je je baas heel veel uitleggen. Get out of your lazy bed, you're the Matt Bianco.
1: Vandaag in het verleden.
0: En we hadden halverwege van Suzanne en Freek hun nieuwe liedje, en we zijn inmiddels ruim halverwege, want het is 8 uur geweest. Met straks de Simple Shazam van The Script. Ja, Man in the Arena heet het, van hun aankomende album, en dat komt uit in augustus van dit jaar. En de open deurplaat neemt ons mee terug naar 2012. En nu filosoferen we een beetje. Want precies 48 jaar geleden stierf een grote denker, namelijk Martin Heidegger. Wie was Heidegger? Een Duitse filosoof. Niet zomaar iemand. Een van de belangrijkste filosofen van de 20e eeuw. Hij stelde vragen waar veel mensen nooit bij stilstaan. Wat is de zin van het leven? Wat betekent het om te leven? Die vragen hielden hem bezig. Niet alleen hem, iedereen denkt er soms over na, toch? Soms wachten we op de dood, soms genieten we van elk moment. Soms willen we een eigen huis, of we willen onze talenten gebruiken. Of we zoeken naar ultiem genot. We proberen een betere wereld te maken. Allemaal verschillende antwoorden op dezelfde vraag. Waarom leven we? Heidegger schreef veel over het zijn, wat betekent het om te bestaan, en over de tijd. Hoe gaat die voorbij? Eerlijk gezegd, het is ingewikkeld, echt lastig om te begrijpen, maar het is ook oké. Want filosofie gaat niet om duidelijke antwoorden, het gaat om de vragen zelf. Om na te denken, om stil te staan bij wat we doen en waarom. Op 26 mei 1976 stierf Heidegger, maar zijn vragen leven voort. Ze zijn nog steeds relevant, nog steeds moeilijk, nog steeds belangrijk. Dus vandaag misschien een goede dag om zelf even te filosoferen. Wat geeft jouw leven zin? Wat vraag jij jezelf af? Ik ben er ook even stil van geworden. En ik heb er nu geen tijd om over na te denken, want ik moet het volgende vertellen, want het is vandaag Pinksterdinsdag en in Luxemburg gebeurt er iets heel bijzonders, namelijk de processie van Echternach. Jaarlijks op Pinksterdinsdag vindt in het Limburgse stadje Echternach een springprocessie naar het graf van Sint Willibrord plaats. Ja, je leest het goed, springend. Het is echt uniek. De processie van Echternach is een optocht die al sinds de middeleeuwen gehouden wordt. En het gaat om Sint Willibrord, een heilige van groot belang. Sint Willibrord is de apostel van de Lage Landen die het christendom in Noordwest-Europa vestigde. Hij is ook de patroon van de Nederlandse kerkprovincie. Maar wat maakt dit nou zo bijzonder? De deelnemers zijn aan elkaar vastgemaakt met witte zakdoeken en springen in de maat van de processiemars naar voren. Groepjes pelgrims met hun eigen muziekkorps springen samen naar de basiliek. Het duurt 2 uur en voert langs beide oevers van de rivier de Sauer. Een heel spektakel. En in 2010 werd de processie opgenomen in de orale en immateriële erfgoedlijst van UNESCO. Dus vandaag veel luisteraars. Ja, een mooi voorbeeld. Spring er maar even in. Zometeen de Horizon Agenda, ook Wax. En nu George Ezra.
2: De ochtend van Horizon met Rolf Simons. Simpel Simons.

0: Zondag 7 juni kan je een exclusief kijkje nemen achter de schermen van de Brabantse Dag 2026. Tijdens de jaarlijkse bouwmarkt op Sportpark De Weidebossen in Hezen. Wagenbouwersgroepen presenteren dan daar hun ontwerpen voor de theaterparade. Nieuw dit jaar is de combinatie met spijkerspelen. Naast de presentaties van de ontwerpen kunnen bezoekers ook genieten van sportieve en ludieke wedstrijden tussen de wagenbouwersgroepen. Daarmee staat die middag niet alleen in het teken van creativiteit, maar ook van gezelligheid en ontspanning. De bouwmarkt en spijkerspelen zijn vrij toegankelijk en iedereen is welkom. Zondag 7 juni in Sportpark De Weidebossen op de korfbalvelden in Hezen. Bibliotheek De Kempen organiseert volgende week vrijdag 5 juni een feestelijke boekstartdag voor jonge kinderen. In zowel Valkenswaard als Budel zijn kinderen van 0 tot 4 jaar samen met hun ouders of grootouders of verzorgers hiervoor welkom. Naast een workshop kunnen bezoekers deelnemen aan de Boekstart Silhouettenquiz. Kinderen die bekende boekfiguren herkennen mogen grabbelen in een grabbelton en ontvangen een klein prijsje. De quiz is zowel vrijdag als zaterdag tijdens openingstijden te doen. Op vrijdag is er bovendien gelegenheid om samen met een medewerker van de bibliotheek voor te lezen. Ouders met jonge kinderen kunnen daarnaast lid worden van de bibliotheek. En voor baby's van 0 tot 18 maanden is er een gratis boekstartkoffertje beschikbaar, zolang de voorraad strekt. De Boekstartdag is een landelijk initiatief waarmee bibliotheken jonge kinderen al vroeg kennis willen laten maken met boeken en voorlezen. Praktische informatie over de Boekstartdag in Bibliotheek Valkenswaard en Bibliotheek Budel vind je op bibliotheektekempen.nl. Wie op een ontspannen en creatieve manier wil tekenen, kan vanavond deelnemen aan de workshop Santangle in de Bibliotheek van Valkenswaard. Tijdens de workshop maken deelnemers kennis met deze bijzondere Amerikaanse manier van tekenen. Bij deze tekenmethode staat concentratie, ontspanning en creativiteit centraal. Santangle draait om het tekenen van zogenaamde tangles, patronen die bestaan uit een aantal eenvoudige stappen. Door stap voor stap de patronen te herhalen, leren deelnemers hun aandacht te richten op het moment zelf. Het proces van tekenen staat daarbij centraal, niet het eindresultaat. De workshop wordt verzorgd door Martien van Baren, die zich al langere tijd bezighoudt met Santangle. Tijdens de avond deelt hij zijn ervaring en laat hij deelnemers kennis maken met verschillende technieken en patronen. De workshop Santangle vanavond van 7 tot 9 in de bibliotheek van Valkenswaard. Deelname is €2,50 en aanmelden kan via de activiteitenagenda van Bibliotheek De Kempen. Tot zover de Horizon Agenda. Deze en andere berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.

0: Three More en Phil Lynott. Oh, heerlijk. Out in the Fields.
1: Rolf Simons.
0: Goedemorgen, tijd voor het nieuws van bij ons. We beginnen met een bericht uit Kanendonk, want de gemeente sluit 2025 financieel positief af. Het college biedt de jaarrekening aan de gemeenteraad aan. Kanendonk had ongeveer 82 miljoen euro inkomsten en 77 miljoen euro aan uitgaven. En daardoor een positief resultaat. Bij de begroting werd eerst nog rekening gehouden met een tekort van 900.000 euro. Later werd dit al positief ingesteld op 3 miljoen euro. Het gunstige resultaat komt door extra geld van het Rijk, hogere inkomsten uit bouwleges en het uitstellen van investeringen. In het sociaal domein werd goed werk verricht voor jeugd, zorg en werk. De gemeente noemt haar financiële positie gezond en stabiel. De gemeenteraad bespreekt op 7 juli de jaarrekening in de gemeenteraad. Dan naar Valkenswaard. De raad heeft met 20 stemmen voor en 2 tegen ingestemd met de tijdelijke huisvesting van jongerenwerk in de oude sportkantine De Vets. De huidige plek in de Hofnar is te klein en lastig bereikbaar voor jongeren. De Vets zou een zichtbare en laagdrempelige plek zijn waar jongerenwerkers jongeren kunnen ontmoeten en ondersteunen. 7 fracties steunden het voorstel. Forum voor Democratie stemde tegen en vond de investering van ruim 500.000 niet wenselijk. De raad vroeg het college ook om voor 2027 een voorstel voor een duurzame huisvesting. In juli bespreekt het college of het plan uitgevoerd kan worden. En we eindigen in Heezerleende. De gemeente laat op 12 plekken nieuwe openbare laadpalen plaatsen. Dit is om in te spelen op de groei van elektrisch rijden. Bij elke laadpaal staan 2 parkeerplekken gereserveerd voor elektrische auto's. De locaties zijn gekozen op basis van een analyse. Men keek naar het gebruik van bestaande laadpalen en de verwachte groei van elektrisch rijden. In Heezer komen laadpalen onder meer bij Berkelmanspad, De Laarstukken en Warande. In Leende bij Irislaan en de Kraanven. En in Sterksel bij de Esdoornstraat. Inwoners kunnen tot 30 juni nog een openbare laadpaal aanvragen via de website van de gemeente. Vanaf 1 juli gelden namelijk nieuwe landelijke regels voor de verdeling van ruimte op het stroomnet. Dit was het nieuws van bij ons. Dit en nog veel meer kun je teruglezen op rtvhorizon.nl of in de Horizon-app voor iOS en Android.
1: Radio Horizon. Simpel Simons.

0: Just Jack Style and John and Turn the Lights Off uit de hitparades van vandaag. Zometeen de open deurplaat. We gaan terug naar 2012. En nu naar de ANWB voor de drukke dinsdagochtendspits.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ruim 200 kilometer file alleen al in het zuiden van het land. Dus we kunnen wel zeggen dat de dinsdagochtendspits druk verloopt. De meeste oponthoud zien we daar onder andere op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Voor knooppunt Leenderheide bij de 20 minuten extra reistijd. A27 Breda-Gorinchem voor de brug bij Gorinchem een half uur vertraging. De A27 van Gorinchem naar Breda voor Geertruidenberg 20 minuten oponthoud. En wat nog opvalt is de A58 berg op Zoom richting Vlissingen voor Kruidingen 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.
4: Radio Horizon.
5: This here's a story I sing for you. It may sound funny, but no, it's true. I hope you get it before I'm through. I hope you do.

0: op een deurplaat. We dalen af, af, af, af. In de muzikale schatkamers van Horizon. De open deurplaat. Open deurplaat.
1: Vandaag is het 26 mei 2026 en precies 14 jaar geleden speelde zich iets bijzonders af in Baku, het Eurovisie Songfestival. Loreen won voor Zweden met overmacht, met het nummer Euphoria. Ze was al maanden de grote favoriet en maakte alle verwachtingen waar. Het publiek in Azerbeidzjan ging los en in de rest van Europa werd Euphoria een absolute hit. In de Nederlandse top 40 stond het maar liefst 26 weken en haalde de tweede plaats. Voor Nederland liep het minder goed, want Joan Franka treedt op met You and Me in een opvallende Indianen-outfit. Helaas strandde ze in de halve finale. Loreen heet eigenlijk Loreen Zinep Noka Talawi en is van Marokkaans-Berberse afkomst. Ze timmert al jaren aan de weg. In 2004 deed ze mee aan de Zweedse Idols en werd vierde. In 2011 probeerde ze het in Melodiefestivalen, de Zweedse voorronde, maar ze haalde niet meer dan de herkansingsronde. Een jaar later was het raak. Met Euphoria won ze Melodiefestivalen en ze mocht Zweden vertegenwoordigen. Met 372 punten bezorgde ze Zweden de vijfde overwinning op het Songfestival, maar daar bleef het niet bij. 11 jaar later, in 2023, schreef Loreen opnieuw geschiedenis. Met Tattoo pakte ze haar tweede Songfestivalwinst in Liverpool. Daarmee was Loreen de eerste vrouw ooit die het Eurovisie Songfestival twee keer won. Met Tattoo scoorde ze 583 punten. Vandaag nog een keer. Loreen en Euphoria vandaag.
0: De open deurplaat.

Loreen en Euphoria hier bij Radio Horizon. Deze versie is volgens mij niet helemaal het origineel, maar dat ga ik wel even bij Hans aankaarten, zodat we binnenkort de goede, de originele, mooie Songfestival-versie hebben. Over lekkere muziek gesproken, hier is Sam Yeu en Multicolor.

Eric Clapton. En dat is altijd lekker. Dit was Forever Man uit 1985. En zometeen de open deurplaat. En die is van The Script en heet Man in the Arena. Het is 9:15 geweest. Dinsdag 26 mei. Nog steeds mooi weer. En nu muziek van Chicago. Baby, what a big surprise.

Tears in the Dark and Forever Live and Die hier bij Radio Horizon. En zo zit het erop voor vandaag. Hebben we er nog eentje voor je en dat is van The Script. Hun nieuw album komt in augustus uit. En de eerste single daaruit is Man in the Arena. Deze hele week de Simple Shazam.

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Hak Weekblad, dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
4: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
5: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
6: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: Gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het liggen waren. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen. Correspondent David Poort.
4: Het kan heel goed zijn dat er nog een soort van tegenstoot komt. En dat is natuurlijk niet goed voor die onderhandelingen. En ook tegen het zere been van de Golfstaten natuurlijk. Want die zijn iedere keer de klos als Iran een vergelding uitvoert.
3: De Amerikaanse aanvallen van vannacht waren volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Daar raakte niemand gewond. Het Rijk moet jaarlijks 1,5 miljard euro investeren in infrastructuur. Anders komt de bereikbaarheid in gevaar. Daarvoor waarschuwen provincies en gemeenten. Het huidige budget is niet voldoende, omdat er steeds meer groot onderhoud nodig is.
5: Een brug, een tunnel, nou, het is tegenwoordig allemaal ouder dan 50, 60 jaar in Nederland. Dus op een gegeven moment houdt het op om iedere keer te repareren. En moet je dus een viaduct of een brug gaan vernieuwen.
3: Als er geen extra geld komt, komt het waarschijnlijk vaker voor dat wegen en bruggen voor langere tijd moeten worden afgesloten. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een groot deel van hen mag nu weer naar huis. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33. Morgen weer wat koeler, het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het zuiden nog altijd veel verkeer onderweg en is de spits nog in volle gang met bijna 200 kilometer file. De meeste vertraging daar op de A2 om te beginnen, Maastricht richting Eindhoven, voor knooppunt Leenderheide bijna een half uur vertraging. De A27 Breda richting Gorinchem, voor de brug bij Gorinchem ook 20 minuten oponthoud. De A58 Breda richting Bergen op Zoom, bij Heerlen is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken dicht, vertraging een kwartier. En een ongeluk in België op de E19, net over de grens is dat gebeurd. Er is wel een omleiding ingesteld. Vanaf de A16 van Rotterdam naar Breda, richting Antwerpen, kun je omrijden via Steenbergen en Bergen op Zoom over de A59 en de A4. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits

0: Kranendonk organiseert een avondwandeling waarbij natuur, bloemen en biodiversiteit centraal staan. Woensdag 27 mei staat een wandeling door de IVN-tuin en de omgeving van kasteeltje Kranendonk in Soerendonk op het programma. De tuin staat dan volop in bloei. De route voert langs Fruitboomgaarden, het Beekdal van de Bulder A en het Kranendonksbos. De wandeling start om 7 uur bij kasteeltje Kranendonk aan de Van der Schoonvorstlaan in Soerendonk. De afstand is ongeveer 2 kilometer en deelname is gratis. Jongeren uit de gemeente Kranendonk krijgen de kans om hun creatieve talenten te laten zien tijdens de eerste editie van Jonge Talenten Kranendonk. Tijdens de middag staat taal centraal in de breedste zin van het woord. Bezoekers kunnen genieten van uiteenlopende optredens zoals poëzie, spoken word, rap, theater en singer-songwriter acts. Ook andere creatieve vormen waarin taal een belangrijke rol speelt zijn welkom. Jonge Talenten Kranendonk richt zich op jongeren tussen de 14 en 24 jaar en biedt ruimte aan zowel beginnende als ervaren podiumtalenten. De organisatie wil jongeren stimuleren om zichzelf creatief te uiten en nieuw talent zichtbaar te maken binnen de gemeente. Deelnemers krijgen vooraf bovendien een workshop aangeboden om hun optreden verder te ontwikkelen. Het evenement is gratis toegankelijk voor deelnemers en bezoekers en aanmelden is niet nodig. Zaterdag 31 mei. De inloop is vanaf 2 uur. Om 3 uur starten de optredens. En de eindtijd wordt verwacht rond 4:30. In Muziekhuis Maarhezen. Tot zover de Horizon Agenda. De berichten zijn allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
3: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
2: OZ-Kit, voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
4: Poh, weer een volle dag. Overleg, lessen, mail en vanavond nog voorbereiden.
5: Hoe en wanneer laat jij jezelf eigenlijk op?
4: Ja, goede vraag.
6: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
7: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
6: Ontdek meer op vitality.nl.
8: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts.
9: En contracten met alle zorgverzekeraars.
10: Dit is Radio Horizon.
11: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
10: DAB+
11: en overal online.
10: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
12: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Filipijnen is de zoektocht naar overlevenden gestaakt bij een ingestort hotel in aanbouw. Het gebouw van 9 verdiepingen hoog bezweek afgelopen weekend na een zware onweersbui. Er worden nog 16 mensen vermist, maar de hoop om hen nog levend te vinden is opgeheven. Het dodental komt daarmee op 20. De meeste van hen waren bouwvakkers die werkten aan een 10e verdieping op het gebouw in de Filipijnse stad Angeles. Tientallen mensen konden wel uit het puin worden gered. 7 passagiers van een stadsbus zijn vanochtend gewond geraakt in Waalre. De bus kwam in botsing met een vrachtwagen op een rotonde in het Noord-Brabantse dorp. De stadsbus raakte flink beschadigd. Meerdere ruiten liggen eruit. Het glas ligt op de stoelen en op de grond. De gewonde passagiers zijn ter plekke nagekeken en naar de huisarts gestuurd. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Voor zover bekend zijn daar geen gewonden. De politie doet nog onderzoek. Het aantal scholieren dat eindexamen doet in Arabisch of Turks neemt snel toe. Vaak zijn het leerlingen die de taal vanuit huis al spreken, maar meer willen leren over hun culturele achtergrond. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in Turks of Arabisch. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden en in het zuiden lokaal 33 graden. Morgen weer wat koeler, het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
10: Radio Horizon Verkeersupdate.
13: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De late files van de ochtendspits ook in het zuiden van het land. Wat daar opvalt is de A16 bij daar richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 11 kilometer met een kwartier extra reistijd. De A16 Rotterdam richting Breda, daar is vanaf knooppunt Klaverpolder een omleiding ingesteld. Het heeft onder andere te maken, of dat heeft te maken met een ernstig ongeluk op de E19 in België. Net over de grens is dat gebeurd. Omrijden kan via Bergen op Zoom, dat is de route via de A4. En de A27 Bergen Breda richting Gorkum, voor de brug bij Gorkum nog 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dus vandaag dinsdag 26 mei, het jaar 2026. Luisteraars in de regio, van harte welkom. Horizon het werk met Van Dommelen Behind the Buttons, achter de knopjes. 7 minuten over 10 uur. En we bedanken Rolf voor zijn ochtendprogramma vanmorgen weer tussen 7 en 9 uur. Muzikaal begonnen wij met John Lennon. En Yoko Ono mocht ook een beetje meedoen. En Nobody Told Me. Ja, en het wordt heel warm vandaag. Erg. Oeh, en dat eind mei. Ja, daar hebben we straks wat meer over. En als het goed is, heb ik mijn A4'tje. Nee, zo nog. Met de volgende plaat liggen. Anders wordt het een beetje dun als je de plaat niet klaar staat. Nee. Van vinyl. Ja, van vinyl. Sally Oldfield en Mike Oldfield.

Nog één keer. Iets hoger dan Frankie, iets hoger. Ja. Wat een plaatje, hè? Oh, heerlijk. Frankie Valli en de Four Seasons. En de Ragdoll, heerlijke plaat van toen. En daarvoor hadden wij Sally Oldfield en Mike Oldfield to France. Ging op vakantie, Frankrijk. En het kan vandaag zomaar de allerwarmste meidag worden aller tijden, deze 26e mei. Die gaat de boeken in, want we gaan over de 30 graden. En dat heeft heel wat in aarde, zeg maar, voeten in de aarde. Want dat wordt allemaal vastgelegd door de experts. En dan gaat de boeken in. Wie gaat dat meten met die thermometer? Ja, ik in ieder geval niet. Dat weet ik zo wel. Maar deze jongeman had een vooruitziende blik. Robbie de Nijs. Het werd zomer. Uit 1977 alweer. Oeh.

Er zijn in de historie van die zangeressen, die zijn maar eenmalig. Dat is niet te overtreffen. Dit is een voorbeeld. Karen Carpenter samen met de broer Richard Carpenter. Oftewel de Carpenters voor All We Know. En daarvoor hadden we die mooie plaat in 1977 van Rob de Nijs. En het werd zomer. Je had de cursus goed volbracht. Cursus? Ja, cursus.

hadden de Shadows voor je precies 10:30. En daarvoor hadden we Paul McCartney. En dat was naar plaat van City Love Songs. Ja. Leuke reactie van de mensen van Vigode Hof van Heden. Heb ik hier voor me. Leuk berichtje namens Frank Heesen bij Frank. Bedankt, jongen. En die hebben afgelopen weekend genoten van een heel erg druk Pinksterweekend met Ronald van der Lee op de eerste Pinksterdag. En lekker weer buiten natuurlijk. En de tweede Pinksterdag was daar het line dansen met de Juliana Bob Country Band. Nou, dan zat het terras goed vol. Iedereen lekker mee kunnen dansen, dus dat is de moeite waard. Bedankt je voor het berichtje trouwens. En ze hebben binnenkort weer wat te doen daar. En dat is, blijven kijken, op zaterdag 27 juni... van 5 uur in de namiddag tot 9 uur in de avond is er een optreden van Rudy's Sound. Rudy's Sound. Hij maakte vroeger deel uit van het bekende dansorkest De Makkers. Zie ik hier voor me staan. En nou, dat is allemaal goed. Het is solo gegaan, dus komt ook goed. Afgewisseld met de drive-in show van Frank Heesterbeek. Dus bij deze. Nou, voor al die line dancers die mooi in de line waren gebleven, deze plaat maar eventjes voor je. 1 minuut over 10:30.

0: Ook dit jaar vindt er weer een garageverkoop plaats in Budel op 7 juni. Tussen 10 en 4 uur openen inwoners hun tuin, garage of oprit voor bezoekers die op zoek zijn naar tweedehands spullen, curiosa of koopjes. Verspreid door Budel zullen tientallen adressen deelnemen aan de verkoop. Koopjesjagers kunnen hun route langs verschillende verkooppunten maken op zoek naar bijzondere vondsten en leuke aanbiedingen. Inwoners die zelf willen deelnemen aan de garageverkoop kunnen zich nog aanmelden tot donderdag 4 juni. En dat kan door een mailtje te sturen naar garageverkoopbudel@gmail.com. Deelnemers ontvangen na de aanmelding een raamposter om bezoekers attent te maken op hun deelname. De organisatie roept deelnemers op hun tuin, oprit of garage gezellig aan te kleden om extra aandacht te trekken van bezoekers. Daarmee kan worden bijgedragen aan een geslaagde editie van de Budelse garageverkoop op zondag 7 juni van 10 tot 4 uur. Het Gilde Sint Joris en Sint Barbara uit Maarhezen organiseren op zondag 7 juni de Kringgildedag 2026. Een dag waarop 60 gilden samenkomen. Tijdens de Kringgildedag staan traditie, ontmoeting en ceremonie centraal. Bezoekers kunnen genieten van een optocht, een massale opmars, vendelgroeten, wedstrijden en een tentoonstelling. Ook vindt aan het einde van de dag een prijsuitreiking plaats. Het publiek is vanaf 11:15 van harte welkom langs de route van de optocht. De gilden stellen zich op in de Meidoornstraat en lopen vervolgens via de Floralaan, Smits van Ooyenlaan en de Stationstraat richting het sportpark. Na afloop van de optocht is iedereen uitgenodigd op het gildenterrein. Op het terrein volgt onder meer de massale opmars. Daarbij komen alle deelnemende gilden gezamenlijk het terrein op en stellen zich officieel op. Daarna volgen toespraken, de eed van trouw en een vendelgroet. Tijdens de vendelgroet zwaaien de vendeliers met grote vlaggen als eerbetoon. Zondag 7 juni, de Kringgildedag in het centrum van Maarhezen en Sportpark Maarhezen. Tot zover de Horizon Agenda. De berichten zijn allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.
2: Horizon at Work.
4: Radio Horizon.

Het geluid van de Hollies en Hey Carrie Ann. En daarvoor hadden we de agendaberichten met de productie van Hans van den Broek en presentatie van Hans van Groezen. Wederom een dank, heren, voor de versie van dinsdag 26 mei, de agendaberichten. Ja, we hebben muzikale berichtjes net van Goordenhof van Heden aan de Witterij nummer 10 in Bergijk. Even doorgegeven, er komen straks wat bijzonderheden nog. Maar ook Zalencentrum Geenhoven, die zitten niet stil. Want die hebben op zondag, even kijken, ja, zondag 7 juni in de middag komt daar een optreden van de band Rewind uit Valkenswaard. Dus dat is een thuiswedstrijd. Kun je lekker meegenieten, dansen, een hapje en een drankje erbij. Hangtafels, zittafels, stoeltjes en alles wat erbij hoort. Dus ook genieten geblazen. Het is net 10:50 geweest. We lopen ze ver op de feiten vooruit. Dat moeten we ook niet te gek gaan doen natuurlijk. Nee, want we zijn allemaal stil de same. Ja. Het geluid van Bob Seger en de Silver Bullet Band. Kom maar jongens.

Een van de vele verrassingen altijd van Pater Moeskroen dit waardes, maar dan weet ik dat het zomer is, summer in the city. Nou ja, overal toch. We gaan door met het geluid van de Big O, Roy Orbison en Pretty Woman.

Dus de grote van de Soulful Dynamics, Mademoiselle Ninette. We gaan nog het plaatje draaien van Don Rosenbaum. En een stukje Donnie Albert. En dan gaan we op weg richting commercials en het nieuws van 11 uur op deze 26e mei. Zwemdiploma's bij de hand. Dan gaan we naar Don Rosenbaum in het diepe. Ah, laat maar los, jongen.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Campen TV.
1: Start je dag met Fortune Coffee.
2: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Even wat ruimte nodig?
3: Storage World Marhezen heeft de oplossing.
2: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
4: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
5: Wakkere mensen gaan naar Slaapcenter Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In België is een trein op een schoolbusje gebotst. Volgens de VRT zijn daarbij meerdere doden gevallen. Het ongeluk gebeurde vanochtend rond 8 uur op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Op een foto is te zien dat een busje op zijn kant ligt en dat de voorkant in elkaar gedeukt is. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Zij zijn geëvacueerd. Defensie oefent in Gelderland voorlopig niet met explosieven en open vuur. Die maatregel wordt genomen omdat het risico op natuurbranden momenteel hoog is. Een paar weken geleden ontstonden er branden op meerdere defensieterreinen in Nederland, nadat daar oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een explosie zou een grote ravage en ook gifwolken kunnen veroorzaken. De brandweer heeft nu de temperatuur in de tank verlaagd en daardoor is ook de druk afgenomen. Een groot deel van de geëvacueerde omwonenden in Californië mag weer naar huis. De rest moet wachten tot de tank is leeggepompt. In Sydney is een lichtshow met drones gisteren letterlijk in het water gevallen. De tientallen drones vielen ineens uit de lucht in het water van de haven. Het publiek stond op veilige afstand, maar Australische media schrijven dat het een wonder is dat er niemand gewond is geraakt. Volgens de organisatie ging het om een technisch probleem. Sabotage wordt uitgesloten. Het weer volop zon en vandaag blijft het droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Jan van Dommelen.

0: luisteraars, een hele goede morgen. Wederom 6 minuten over 11 uur. Op deze 26e mei van 2026. Horizon Network met Van Dommelen behind the buttons, achter de knopjes. Jazeker. Begonnen we weer aan de plaat die eigenlijk ben nooit verveeld. Hè? Geschreven door de heer Gibb. Dat was Diana Ross met de Bee Gees samen en de Chain Reaction. Tot aan 12 uur dit programma aan het werk. Nou ja, tussendoor met de koffie natuurlijk, zeker. Ja. En even kijken, A4 zit erbij aan. Ja?
1: Okay, het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
1: Horizon.
2: Radio Horizon.

Cracklin' Rosie, Neil Diamond, een groot hit voor die meneer. En dan volgen wij uit het Eindhovense regio de jongens van McTable en de Okie Boogie. Speciaal voor Frank en zijn drive-in. Discotheek gedraaid. Leuk op verzoek eens een keer om dat plaatje te draaien. Komt niet zo vaak voor. Nee. McTable, die kennen we trouwens wel. Die hebben het druk hier in de regio, want ze gaan nog optreden in Valkswaard en ook in Bergijk. Nou, binnenkort

Dat waren de mama's en de papa's en California Dreaming hier bij Horizon at Work. En ook nog gedraaid The Window of Hope door Lita Adams. Ik heb een leuk sportief voetbalbericht voor je. Dat is altijd sportief trouwens als het over voetbal gaat. Voetbalvereniging Valkswaardie heeft zich afgelopen weekend, ondanks een 3-1 nederlaag tegen SV Venray, toch geplaatst voor de nacompetitie voor promotie naar de derde divisie. En dat dankzij een laat doelpunt van Unitas 30 in het duel met LRC bleef de ploeg uit Valkenswaard op het nippertje in de race voor promotie. Nou, die eerste promotiewedstrijd wordt morgenavond om 8 uur gespeeld in het stadion van FC Eindhoven, het Jan Lauwersstadion. Is wel uniek. Het duel is tegen voetbalvereniging Heer Jansdam. Het hoofdveld van de voetbalvereniging Valkenswaard op het sportpark Ten Dries is momenteel niet beschikbaar vanwege werkzaamheden aan de uitbreiding en vervanging van het kunstgras. Dus er wordt uitgeweken naar de Aalsterweg in Eindhoven bij het Jan Lauwersstadion. De wedstrijd voor promotie naar de derde divisie, één van de wedstrijden. Dus morgenavond, even kijken, begint om 8 uur, zie ik hier staan. Leuk, in het stadion, Jan Lauwersstadion van FC Eindhoven, EVV zeg maar. De entree is gratis. Nou, gratis. Ga ze supporteren. Ga ze maar helpen. Ja.

Nou ja, Black Knight, Deep Purple. Verscheen destijds alleen uit op single. Een vinyl plaatje. En terwijl de LP in rock ook al uitkwam, maar daar stond hij niet op. Nee, doen de mensen niet. Gemeen, hè? Ja. Dus de LP werd goed verkocht en ook deze single, de studioversie Black Knight, Deep Purple. En daarvoor hadden wij de jongen van de dijk, ik kan het niet alleen. En dat allemaal voor de voetbalvereniging Valkenswaard. Die gaan dus meedoen aan de promotie voor de derde divisie. En dat is dan morgenavond in het stadion van EVV Eindhoven. FC Eindhoven moet ik zeggen, in het Jan Lauwers stadion. En de toegang was geheel gratis, is geheel gratis, moet ik zeggen. Peter Cher, If I Could Turn Back Time.

0: Als je dit in Amerika draait, was helemaal gek, hè? Ja, echt. United States. Ja, Horst Amerika kan hem ook draaien, dat klopt. Ja, of ze door, weet ik niet, maar ik denk dat het iets minder zal zijn in ieder geval. Dat is trouwens ook bij ons. En daarvoor hadden we Cher met de If I Could Turn Back Time. Nu de hoogste tijd voor de agendaberichten.
1: Horizon Agenda.
2: Op zondag 7 juni kan je een exclusief kijkje nemen achter de schermen van de Brabantse Dag 2026. Tijdens de jaarlijkse bouwmarkt op Sportpark De Weidebossen in Hezen. Wagenbouwersgroepen presenteren dan daar hun ontwerpen voor de theaterparade. Nieuw dit jaar is de combinatie met spijkerspelen. Naast de presentaties van de ontwerpen kunnen bezoekers ook genieten van sportieve en ludieke wedstrijden tussen de wagenbouwersgroepen. Daarmee staat die middag niet alleen in het teken van creativiteit, maar ook van gezelligheid en ontspanning. De bouwmarkt en spijkerspelen zijn vrij toegankelijk en iedereen is welkom. Zondag 7 juni in Sportpark De Weidebossen op de korfbalvelden in Hezen. Bibliotheek De Kempen organiseert volgende week vrijdag 5 juni een feestelijke boekstartdag voor jonge kinderen. In zowel Valkenswaard als Budel zijn kinderen van 0 tot 4 jaar samen met hun ouders of grootouders of verzorgers hiervoor welkom. Naast een workshop kunnen bezoekers deelnemen aan de Boekstart Silhouettenquiz. Kinderen die bekende boekfiguren herkennen, mogen grabbelen in een grabbelton en ontvangen een klein prijsje. De quiz is zowel vrijdag als zaterdag tijdens openingstijden te doen. Op vrijdag is er bovendien gelegenheid om samen met een medewerker van de bibliotheek voor te lezen. Ouders met jonge kinderen kunnen daarnaast lid worden van de bibliotheek. En voor baby's van 0 tot 18 maanden is er een gratis boekstartkoffertje beschikbaar, zolang de voorraad strekt. De Boekstartdag is een landelijk initiatief waarmee bibliotheken jonge kinderen al vroeg kennis willen laten maken met boeken en voorlezen. Praktische informatie over de Boekstartdag in Bibliotheek Valkenswaard en Bibliotheek Budel vind je op bibliotheektekempen.nl. Wie op een ontspannen en creatieve manier wil tekenen, kan vanavond deelnemen aan de workshop Santangle in de Bibliotheek van Valkenswaard. Tijdens de workshop maken deelnemers kennis met deze bijzondere Amerikaanse manier van tekenen. Bij deze tekenmethode staat concentratie, ontspanning en creativiteit centraal. Santangle draait om het tekenen van zogenaamde tangles, patronen die bestaan uit een aantal eenvoudige stappen. Door stap voor stap de patronen te herhalen, leren deelnemers hun aandacht te richten op het moment zelf. Het proces van tekenen staat daarbij centraal, niet het eindresultaat. De workshop wordt verzorgd door Martien van Baren, die zich al langere tijd bezighoudt met Santangle. Tijdens de avond deelt hij zijn ervaring en laat hij deelnemers kennis maken met verschillende technieken en patronen. De workshop Santangle vanavond van 7 tot 9 in de bibliotheek van Valkenswaard. Deelname is €2,50 en aanmelden kan via de activiteitenagenda van Bibliotheek De Kempen. Tot zover de Horizon Agenda. Deze en andere berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
3: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
4: Dit is Horizon.
5: Jan van Dommelen.

Blijft een bijzonder schuifje. Je hoort het niet meer zo laag. Niet zo vaak moet ik zeggen, maar... Blijft bijzonder. Cat Stevens. Tuesday's Death. Dat is een stukje, jongen. Ja. Finale. Mooi. En daarvoor hadden wij de agendaberichten door Hans van den Broek en Hans van Groezen. Wederom dank heren op deze dinsdag. Het orkest is al begonnen. De jongens van Cadans en ze zingen De Wind.

Opname van Keith en een verder man, 9806. Uit de jaren 60, zo'n beetje, eind jaren 60. Hè. Ja, en daarvoor hadden we, even kijken, Cadans met De Wind. De wind waait, maar die moet waaien. Kan bestaan? Nee, kan je, kan bestaan. Net terug van de APK. Oh, Billy Ocean. Billy is net terug van de APK. Hij kan hem weer een jaar tegen. Get out of my dreams, get into my car.

Get Out of My Dreams, Get Into My Car, Billy Ocean. Ik heb nog één plaatje te gaan voordat we gaan naar de commercials en het nieuws van 12 uur. We gaan zo dadelijk naar Toto, nog geen meldingen van 13. Goed, Toto, ken je nog? Frits van Turen dood. Ja, ja, Frits van Turen. Insiders weten wel wat ik bedoel. Maar ja, nee, de band Toto gaan we voor je draaien met Pamela. En dan dus op weg naar de commercials en nieuws van 12 uur. Wat mij betreft, bedankt voor het luisteren. Maak er nog een fijne tropische dag van en tot morgen dag.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
4: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
5: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
4: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
6: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509. Of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
7: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter. En 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
8: Agenda vol? Check. Mailbox vol? Check. Hoofd vol? Check.
9: En je accu?
8: Die is leeg.
10: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
8: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
10: Ontdek meer op vitality.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
11: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
11: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
12: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een trein en een schoolbusje in het Belgische Buggenhout zijn meerdere mensen omgekomen. Ook raakten verschillende mensen gewond in de plaats tussen Antwerpen en Brussel. In het busje zaten 7 schoolkinderen, hun begeleider en een chauffeur, meldt de VRT. De meeste kinderen zitten op een middelbare school voor speciaal onderwijs. De Belgische politie wil nog niks kwijt over het aantal slachtoffers, omdat nog niet alle familie is geïnformeerd. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. De spoorwegbeheerder zegt dat de spoorbomen dicht waren en overweglichten rood waren. Oekraïne heeft 60 pick-up trucks uit Nederland ontvangen. De Nederlandse Defensie schafte ze aan en zette de voertuigen vrijdag in Almelo op een trein richting het oosten. Het gebeurde in het geheim om te voorkomen dat het transport zou worden aangevallen. De wagens zijn bedoeld voor het dronecommando van de Oekraïnse luchtmacht, waar Nederland mee samenwerkt. Met de terreinwagens kan personeel worden verplaatst en in de laadbakken kunnen lanceerplatformen worden gemonteerd. Defensie oefent voorlopig niet met explosieven en open vuur in Gelderland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Limburg. In die gebieden is het risico op natuurbranden te hoog. Een paar weken geleden ontstonden er binnen 2 dagen branden op 4 defensieterreinen in Nederland, nadat er oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. Het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Frankrijk hebben te maken met extreme hitte voor deze tijd van het jaar. De temperaturen liggen tussen de 35 en de 40 graden en dat is zo'n 5 tot 10 graden meer dan anders. Meteorologen noemen deze hittegolf opmerkelijk. Eind van de week zullen de temperaturen iets dalen. Het weer volop zon vandaag. Het blijft droog. Op de meeste plaatsen wordt het boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
13: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

0: Meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Start je dag met Fortune Coffee.
4: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamond, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
4: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
4: DAB+
5: en overal online.
4: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. En ook de chauffeur van de schoolbus en een begeleider zijn om het leven gekomen. 5 kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Staatssecretaris Aerts verbiedt de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf. Een ruime kamermeerderheid wilde al dat het kabinet de overname van Solvinity zou tegenhouden. Solvinity is van oorsprong Nederlands, maar inmiddels in Britse handen. Aerts zegt de overname te verbieden vanwege de bescherming van het publieke belang. In de VS gelden wetten waarmee de Amerikaanse overheid de toegang kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Kyndryl reageert teleurgesteld op het overnameverbod en heeft altijd gezegd dat Nederlandse gegevens geen gevaar lopen na een overname. Jonathan Anditsch, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed 1,5 jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. Het weer droog en zonnig. Het is tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. In het zuiden van het land staan een aantal korte files met zo'n 5 minuten vertraging. Wat wel opvalt is de A4 Rotterdam richting Antwerpen voor Hogerheide 10 minuten extra reistijd. En dat heeft te maken met omrijdend verkeer van de afgesloten E19. In België is daarbij zit je op in het Goorn ernstig ongeluk gebeurd. De weg is voorlopig ook nog dicht. Omrijden kan dus via Bergen op Zoom over de A4. Wat verder nog opvalt is de A76 Geleen richting Aken voor de grens daar. Bij de grenscontroles bijna 20 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits

0: Ook dit jaar vindt er weer een garageverkoop plaats in Budel op 7 juni. Tussen 10 en 4 uur openen inwoners hun tuin, garage of oprit voor bezoekers die op zoek zijn naar tweedehands spullen, curiosa of koopjes. Verspreid door Budel zullen tientallen adressen deelnemen aan de verkoop. Koopjesjagers kunnen hun route langs verschillende verkooppunten maken op zoek naar bijzondere vondsten en leuke aanbiedingen. Inwoners die zelf willen deelnemen aan de garageverkoop kunnen zich nog aanmelden tot donderdag 4 juni. En dat kan door een mailtje te sturen naar garageverkoopbudel@gmail.com. Deelnemers ontvangen na de aanmelding een raamposter om bezoekers attent te maken op hun deelname. De organisatie roept deelnemers op hun tuin, oprit of garage gezellig aan te kleden om extra aandacht te trekken van bezoekers. Daarmee kan worden bijgedragen aan een geslaagde editie van de Budelse garageverkoop op zondag 7 juni van 10 tot 4 uur. Het Gilde Sint Joris en Sint Barbara uit Maarhezen organiseren op zondag 7 juni de Kringgildedag 2026. Een dag waarop 60 gilden samenkomen. Tijdens de Kringgildedag staan traditie, ontmoeting en ceremonie centraal. Bezoekers kunnen genieten van een optocht, een massale opmars, vendelgroeten, wedstrijden en een tentoonstelling. Ook vindt aan het einde van de dag een prijsuitreiking plaats. Publiek is vanaf 11:45 van harte welkom langs de route van de optocht. De gilden stellen zich op in de Meidoornstraat en lopen vervolgens via de Floralaan, Smits van Ooyenlaan en de Stationstraat richting het sportpark. Na afloop van de optocht is iedereen uitgenodigd op het gildenterrein. Op het terrein volgt onder meer de massale opmars. Daarbij komen alle deelnemende gilden gezamenlijk het terrein op en stellen zich officieel op. Daarna volgen toespraken, de eed van trouw en een vendelgroet. Tijdens de vendelgroet zwaaien de vendeliers met grote vlaggen als eerbetoon. Zondag 7 juni, de Kringgildedag in het centrum van Maarhezen en Sportpark Maarhezen. Tot zover de Horizon Agenda. De berichten zijn allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter Saak.

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent. Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Poh, weer een volle dag. Overleg, lessen, mail en vanavond nog voorbereiden.
3: Hoe en wanneer laat jij jezelf eigenlijk op?
2: Ja, goeie vraag.
4: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
5: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
4: Ontdek meer op vitality.nl.
6: Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
7: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk? Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden een persoonlijke relatie net zo belangrijk als een hoogwaardige koffieservice.

0: Gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Even wat ruimte nodig?
2: Storage World by Heze heeft de oplossing.
1: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
4: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
3: OZ-Kit. Voor al uw kit en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
5: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 2 uur.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. Ook de chauffeur van de schoolbus en de begeleidster zijn om het leven gekomen. 5 kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout, een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Volgens de spoorwegbeheerder waren de spoorbomen dicht en stonden de lichten op rood. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Ze zijn geëvacueerd en worden opgevangen in een brandweerkazerne. Een man van 35 is gearresteerd voor de hack bij Ajax. 2 maanden geleden werden gegevens van honderdduizenden voetbalfans gestolen. De verdachte zou de computersystemen van de voetbalclub meerdere keren zijn binnengedrongen. Of er echt iets is gestolen is niet duidelijk. Ajax heeft zijn beveiliging aangescherpt en de lekken gedicht. Het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen gaat niet door. Het kabinet wilde daarmee de kosten van de vergrijzing drukken. Maar het stuitte op veel verzet van de bonden en ook in de Tweede Kamer. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken hoopt dat de vakbonden nu weer willen praten over een sociaal akkoord. Het schrappen van de maatregel levert een gat op van 2,7 miljard euro. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf is toch van de baan. Minister Aerts heeft de overname verboden omdat het publieke belang, omdat ze dat willen beschermen. Gevreesd werd dat het Amerikaanse bedrijf de toegang tot DigiD zou kunnen blokkeren of gegevens kon opvragen. Het weer, het is droog en zonnig. Het is tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
7: Even na 2 uur geworden op deze ontzettende warme dinsdagmiddag. We hebben 26 mei op de kalender. Een bijzonder goede middag en welkom bij de tussenuur. We nemen je mee tot 3 uur.

maken van een officiële hittegolf, wanneer er in de beeld minstens 5 aaneengesloten dagen worden gemeten met maximum temperaturen van 25 graden of hoger. En volgens mij is daar nog geen sprake van, maar het voelt wel als een soort van heatwave. Ja, je hebt er niet veel aan, hè? De mussen vallen van het dak. De liedjes die erover gemaakt zijn, zijn daarentegen eigenlijk veel leuker. Martha Reeves en de Vandellas hadden we van het Motown-label, The Heatwave. Ja, en dat doet het vandaag. Het regent zonnestralen.

16 en Glory Days. Er was een tijd dat een wethouder uit een andere gemeente niet kon. Lokale politiek hoorde lokaal te zijn. Je kende de dorpsstraat, wist waar de pijn zat, had de voetbalclub bezocht, kende de ondernemer die al 20 jaar ruzie heeft met de gemeente over die ene uitrit. Het bestuur kwam van binnenuit. Ons kent ons, maar anno 2026 lijkt Zuidoost-Brabant soms meer op een bestuurlijke transfermarkt dan op lokaal bestuur. Oftewel, een wethouderscarousel. Je kunt er een heel artikel over lezen op onze website. Dit is Ilse de Lange.

carousel. Maar dit was een hele andere carousel van Ilse de Lange. Het nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent. En heb jij nieuws van bij ons? Deel het met ons. Info@rtvhorizon.nl. Stay.

Drie nieuwe wethouders voorgedragen in Kranendonk. Deze Leende krijgt 12 nieuwe openbare laadpalen. En de Raad van Valkenswaard stemt in met tijdelijke plek jongerenwerk in de VET.

bijna 3:05 geworden, hadden wij In Excess met New Sensation. In Maarhezen vindt op zondag 7 juni de Kringgildedag 2026 plaats. De dag wordt georganiseerd door Gilde Sint Joris Sint Barbara Maarhezen. En het brengt ruim 60 gildes samen. Het vindt allemaal plaats in het centrum van Maarhezen en op het sportpark in Maarhezen.

0: Zuidoost-Brabant. Kranendonk.
1: De gemeente Kranendonk krijgt 3 nieuwe wethouders. Geert Rijkers van Elan, Joost Bloos van Amstel van Kranendonk Actief en Wouter Boelens van het CDA zijn daarvoor voorgedragen. De voordracht volgt op het verslag van de verkenner. Daaruit bleek dat de meerderheid van de partijen in de gemeenteraad de voorkeur geeft aan een coalitie met wethouders van Elan, Kranendonk Actief en het CDA. De 3 kandidaten moeten een combinatie van bestuurlijke ervaring en nieuwe energie samenbrengen. De 29-jarige Geert Rijkers en de 31-jarige Wouter Boelens vertegenwoordigen een jongere generatie bestuurders. Joost Bloos van Amstel is op zijn beurt 59 en brengt ruime bestuurservaring mee. Ook hun professionele achtergronden lopen uiteen. Rijkers werkt als raadsadviseur bij de gemeente Asten. Bloos van Amstel is programmamanager duurzame economie bij Midpoint Brabant. En Boelens werkt als senior accountmanager bij Schold Energy. De gemeenteraad besluit vandaag dinsdag 26 mei in een raadsvergadering over de benoeming van de 3 nieuwe wethouders. Na de benoeming zal de verdeling van de portefeuilles worden vastgesteld en bekendgemaakt.
0: Heezerleende.
1: De gemeente Heezerleende laat op 12 plekken nieuwe openbare laadpalen plaatsen. Daarmee wil de gemeente inspelen op de groei van elektrisch rijden en zorgen voor voldoende laadmogelijkheden voor inwoners en bezoekers. Bij iedere laadpaal worden 2 parkeerplaatsen gereserveerd voor elektrische auto's. De locaties zijn gekozen op basis van een analyse van energiebedrijf Vattenfall. Daarbij is gekeken naar het gebruik van bestaande laadpalen, de verwachte groei van elektrisch rijden en een goede spreiding binnen de gemeente. 7 laadpunten zullen worden geplaatst in Heezen. Op 4 punten in Leende komen laadpalen en in Sterksel wordt er 1 laadpaal geplaatst. Inwoners kunnen nog tot 30 juni een openbare laadpaal aanvragen en dat kan via de website van de gemeente. Vanaf 1 juli gelden landelijke regels voor de verdeling van ruimte op het stroomnet. Volgens de gemeente Heezerleende kan dat invloed hebben op toekomstige aanvragen.
0: De regio.
1: De gemeenteraad van Valkenswaard heeft ingestemd met tijdelijke huisvesting voor het jongerenwerk in de oude sportkantine De Vets aan de Pastoor Heerkenstraat. Volgens de gemeente voldoet de huidige locatie in de Hof daar niet goed meer. De ruimte zou te klein zijn en jongeren zouden daar minder makkelijk bereikt worden. De locatie van De Vets zal worden gebruikt als proef om te bekijken of het sportpark geschikt is als ontmoetingsplek voor jongeren en jongerenwerkers. Naast de tijdelijke verhuizing wil de gemeenteraad ook werken aan een vaste locatie voor het jongerenwerk. In een aangenomen motie vraagt de raad het college om uiterlijk in 2027 met een voorstel te komen voor een structurele huisvesting. Ook wil de raad regelmatig geïnformeerd worden over het gebruik van de locatie, de ervaringen van jongerenwerkers en eventuele overlast in de omgeving. En tot zover het Horizon Regio Nieuws en dat voor vandaag dinsdag 26 mei. Het nieuws lees je op gemak na via de Horizon app of op onze website rtvhorizon.nl.
0: Dit is Horizon.
2: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

Keys met A Piece of the Action. Rico Verhoeven die twijfelt over een rematch tegen Alexander Oerziek na de nederlaag van afgelopen zaterdagavond. Dat zei hij gisteravond in de talkshow van Eva Jinek. Ja, en volgens Rico is hij na dit gevecht in ieder geval de ongekroonde koning. Ja, jammer dat het zo is gegaan. Bruno Mars, dit is I Just Might.

Seems I've been running in the wrong direction. Hadden wij Passenger uit 2013. 3:10 is het geworden. De twee kinderen die gistermiddag gewond raakten bij een ongeluk tijdens een barbecue in Breda, die stonden naast hun vader die spiritus op het vuur spoot. En de kinderen zijn onder politiebegeleiding naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Ja, we weten allemaal dat het niet moet, hè. Maar het gebeurt elke keer toch maar weer. En de gevolgen die zijn enorm. Wet, wet, wet. En wishing I was lucky.

muziek van Wet en Jorde Wishing I Was Lucky. Zometeen het allerlaatste weer nieuws en verkeer hier vanuit Zuidoost-Brabant. En dan melden wij ons straks om 4 uur bijzonder graag weer. Maar dan voor een nieuwe aflevering van het programma Echt van Echt. Tot 6 uur. Met daarin uiteraard ook weer aandacht voor de Horizon Agenda. En wil jij daar gebruik van maken? Doe het via info@rtvhorizon.nl. Biedt het bij ons aan 2 weken voor aanvang van uw activiteit. En wij nemen het voor je op in de dagprogrammering. Redactie Hans van den Broek, presentatie Hans van Groezen. Wat dit tussenuur betreft, bedankt voor het luisteren. Maak er nog een hele fijne middag van en doe vooral rustig aan met deze temperaturen. Hey, tot vanmiddag om 4:00.

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
4: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
3: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
5: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495-494-434.
6: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
7: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het Europese Asiel- en Migratiepact. De Europese asielregels gaan in Nederland op 12 juni in. In het pact staat dat migranten sneller moeten worden gescreend. En ook moeten ze sneller terug naar hun land van herkomst als ze geen recht hebben op een verblijfsvergunning. Daarnaast mogen EU-landen de hele asielprocedure laten doen in een veilig land buiten de EU. Ondertussen wordt in Den Haag nog gewerkt aan aanvullende nationale asielmaatregelen. In België zijn 2 kinderen van 12 en 15 omgekomen bij een ongeluk tussen een trein en een schoolbusje. Ook een begeleidster van 27 en de 49-jarige chauffeur van het busje zijn omgekomen. De 5 andere kinderen die in de schoolbus zaten liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. Niemand van de treinreizigers raakte gewond. Jonathan Andic, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed 1,5 jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. De zakenman had een vermogen van 3,5 miljard euro. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen tropisch warm, 30 tot 32 graden. Aan de kust is het iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv. Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden een persoonlijke relatie net zo belangrijk als een hoogwaardige koffieservice.

0: gevestigd aan de Lamienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Agenda vol? Check. Mailbox vol? Check. Hoofd vol? Check.
2: En je accu?
1: Die is leeg.
3: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
1: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
3: Ontdek meer op vitality.nl.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
5: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
6: Slaapcentrum Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
7: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
8: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
8: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 4 uur.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vakbonden reageren nog niet enthousiast op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze vinden het besluit te vaag en zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. Eerder vandaag maakte minister Velbrief bekend dat het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen van tafel is, net als bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkering. Maar CNV-voorzitter Van den Heuvel zegt dat daarmee de bom in de polder nog niet is ontmanteld. De geplande acties blijven daarom voorlopig op de agenda staan. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de recente aanvallen op Kiev. De aanvallen op de Oekraïnse stad zijn intensiever en ook is er een speciale raket gebruikt. Die is niet te onderscheppen en kan kernkoppen dragen. Er zouden veel woningen en scholen zijn geraakt. Het kabinetsbesluit om de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf te verbieden is genomen na een negatief advies van het Bureau Toetsing Investeringen. Dat concludeert dat het een risico is voor de nationale veiligheid dat de Amerikaanse regering mogelijk invloed krijgt op de Nederlandse gegevens. Staatssecretaris Aerts heeft dat advies overgenomen. De vraag is nu hoe het besluit bij de Amerikaanse regering valt en of er mogelijk een tegenreactie komt. Het contract met Solvinity loopt tot 2028. Het is nog onduidelijk hoe het daarna verder gaat. De oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht zegt dat hij zelf geen kinderporno had opgezocht. Hij zegt dat iemand hem de beelden had opgestuurd. De oud-burgemeester wordt verdacht van het bezit van kinderporno, maar ook van misbruik van een jonge man. Ook dat ontkent hij. Eind juni is de inhoudelijke behandeling. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen erg warm. 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
10: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land is het al heel druk op de weg. Wat opvalt is de A27 van Breda naar Utrecht, want de weg bij Noorderloos is weer vrij na een ongeluk. De vertraging is nog 10 minuten. De A2 rijdt het langzaam van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Het oponthoud is een kwartier. Op de A58 heb je ook een kwartiertijdverlies van Breda naar Eindhoven tussen Tilburg en Moergestel. De A59 naar Den Bosch is na een ongeluk bij Maden weer vrij. Het oponthoud is nog 10 minuten daar. En het is heel druk op de N2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Veldhoven en knooppunt Leenderheide. Daar moet het verkeer nu rekening houden met zo'n half uur tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Van echt.
11: Een bijzonder goedemiddag op deze tropische dinsdag. Deze 26e mei hebben wij te maken met een soort van heatwave. Het voelt wel als, hè?

lijkt wel een soort van heatwave, hè? R.E.O. Speedwagon hadden we met Keep On Loving You. Een bijzonder goedemiddag. We heten officieel van harte welkom bij deze nieuwe Echt van Echt. We nemen je mee tot 6 uur vanmiddag. Met nu de Frank Boeijengroep. En hij heeft het over het

0: terugkijken op een geslaagd Pinksterweekend hier bij Radio Horizon. In Valkenswaard hoefde men zich tijdens Pinksteren niet te vervelen. Het weekend ging goed van start in het Van Bestpark, waar zaterdagavond in het teken stond van Amazing Valkenswaard. De sfeer die zat er al snel goed in en het terrein veranderde gedurende de avonden dankzij of ondanks het prachtige weer in een feestvierende massa. En ongetwijfeld mede door dat mooie weer was Amazing dit jaar totaal uitverkocht. En ook de Kastelendag was leuk in Hezen.
1: Hey Frank.

tijd dat een wethouder uit een andere gemeente totaal ondenkbaar was. Dat kon niet. Lokale politiek hoorde lokaal te zijn. Je kende de dorpsstraat, wist waar de pijn zat, had de voetbalclub bezocht, kende de ondernemer die al 20 jaar ruzie heeft met de gemeente over die ene uitrit. Het bestuur kwam van binnenuit. Ons kent ons. Maar anno 2026 lijkt Zuidoost-Brabant soms meer op een bestuurlijke transfermarkt dan op lokaal bestuur. We hebben het hier over.

0: Even door alsof het trainers zijn in het betaalde voetbal. Vandaag Bergijk, morgen Reuzel, volgende halte Valkenswaard of Nuenen. De ene gemeente noemt het ervaring, de andere inwoner noemt het gewoon een wethouderscarousel. En eerlijk is eerlijk, ik snap beide kanten van het verhaal wel een beetje.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

5 hadden wij Alex Warren en Jorde Ordinary. Sebastas una canzone. Het is letterlijk vertaald, het betekent letterlijk vertaald. Als één liedje genoeg zou zijn, of als één liedje zou volstaan. Afijn, Eros gaat er.

Eros Ramazzotti en Sebastas Una Canzone. Het is 4:30 geworden. Het belooft nog een hele mooie lange zomeravond te worden. En mocht je het nog kunnen en willen organiseren, een barbecue is natuurlijk altijd wel lekker. Maar pas op, hè, want de twee kinderen die gisterenmiddag gewond zijn geraakt bij een ongeluk tijdens een barbecue in Breda, die stonden naast hun vader die spiritus op het vuur spoot. We weten allemaal dat het niet moet en toch gebeurt het elke keer maar weer. Hè. De gevolgen die zijn enorm. Dit is muziek van Aha.

0: The Sun Always Shines on TV. Hadden wij muziek van Aha. Is het de allerhoogste tijd voor de Horizon Agenda.
1: Horizon Agenda.
2: IVN Kranendonk organiseert een avondwandeling waarbij natuur, bloemen en biodiversiteit centraal staan. Woensdag 27 mei staat een wandeling door de IVN-tuin en de omgeving van kasteeltje Kranendonk in Soerendonk op het programma. De tuin staat dan volop in bloei. De route voert langs fruitboomgaarden, het beekdal van de Bulder A en het Kranendonks bos. De wandeling start om 7 uur bij kasteeltje Kranendonk aan de Van der Schoonvorstlaan in Soerendonk. De afstand is ongeveer 2 kilometer en deelname is gratis. Jongeren uit de gemeente Kranendonk krijgen de kans om hun creatieve talenten te laten zien tijdens de eerste editie van Jonge Talenten Kranendonk. Tijdens de middag staat taal centraal in de breedste zin van het woord. Bezoekers kunnen genieten van uiteenlopende optredens zoals poëzie, spoken word, rap, theater en singer-songwriter acts. Ook andere creatieve vormen waarin taal een belangrijke rol speelt zijn welkom. Jonge Talenten Kranendonk richt zich op jongeren tussen de 14 en 24 jaar en biedt ruimte aan zowel beginnende als ervaren podiumtalenten. De organisatie wil jongeren stimuleren om zichzelf creatief te uiten en nieuw talent zichtbaar te maken binnen de gemeente. Deelnemers krijgen vooraf bovendien een workshop aangeboden om hun optreden verder te ontwikkelen. Het evenement is gratis toegankelijk voor deelnemers en bezoekers en aanmelden is niet nodig. Zaterdag 31 mei. De inloop is vanaf 2 uur. Om 3 uur starten de optredens. En de eindtijd wordt verwacht rond 4:30. In Muziekhuis Maarhezen. Tot zover de Horizon Agenda. De berichten zijn allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
3: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
4: Dit is Horizon.
5: Peter van Echt.
4: Echt van Echt.
6: Baby, we'll be old and think about the stories that we could have told.

klinkend deuntje. Deze La-La-song van Bob Sinclair. Het nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent. Heb jij nieuws van bij ons? Deel het met ons. Doe het via info@rtvhorizon.nl. Mr.

0: Teddy Swims en hij heeft gelijk ook. Mr. Know-it-all, lekker afkoelend ook. Tropische temperaturen deze dinsdag. Hè? Voor de rest van de week wordt het wat minder. En dat is uiteindelijk voor iedereen wel een beetje prettiger. Maar we moeten niet klagen. Time after time, zometeen na vijven zijn we bij je terug met nog meer Echt van Echt.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
4: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
5: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
6: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
7: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
6: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
8: Dit is Radio Horizon.
9: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
8: DAB+.
9: En overal online.
8: Radio Horizon Nieuws. 5 uur.
10: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk hoe het kan dat een Belgische schoolbus vanochtend werd gegrepen door een trein. 4 inzittenden van de bus kwamen om het leven. De chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen. 5 andere leerlingen raakten zwaar gewond bij het ongeluk in het Vlaamse Buggenhout. Het onderzoek is al wel gebleken dat de spoorbomen gesloten waren en dat de lichten op rood stonden. De vakbonden reageren kritisch op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. De geplande acties blijven voorlopig op de agenda staan. Het Rode Kruis heeft vanwege de hitte extra open tenten neergezet op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Zo ontstaat er meer schaduw. Op het grasveld verblijven vele tientallen asielzoekers. De tenten zijn niet bedoeld om in te slapen. Daarvoor worden andere oplossingen gezocht. Vanaf 6 uur zijn honderdduizenden oude radio- en televisieprogramma's online te beluisteren en te bekijken. Dat kan op de website schatkamer.nl van het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Programma's als Zwiepertje, Rons Honeymoon Quiz en Kopspijkers zijn daar reclamevrij te bekijken. Dat is mogelijk dankzij nieuwe Europese regels voor auteursrechten. Tennisser Tellen Griekspoor is in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 4 sets van de Italiaan Matteo Arnaldi. Vorig jaar haalde Griekspoor nog de 4e ronde op het Grand Slam toernooi in Parijs. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm, vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon, maar wel een stuk koeler. Het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Radio Horizon Verkeersupdate.
11: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt druk in het zuiden van het land. Er staat 200 kilometer file in totaal. Met 20 minuten oponthoud op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen de afritten Sint-Michielsgestel en Kerkdriel. En ook van Utrecht naar het zuiden op de A2 heb je 20 minuten tijdverlies. Dat is tussen Culemborg en Zaltbommel. Verder staat het helemaal vast op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam. Vertraging is daar 55 minuten nu. Op de A58 ben je ook ruim een half uur langer onderweg. Het is van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. En het is heel druk op de N2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Veldhoven en knooppunt Leenderheide. Daar is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Radio Horizon.
8: Peter van Echt.

Calvin Harris en The Reagan, Bowman en Jorde Giant aan het begin van deel 2 van het programma Echt van Echt op deze dinsdag, deze 26e mei. Hey, leuk dat je luistert. We nemen je mee tot 6 uur en daarin zijn we natuurlijk altijd onderweg naar een nieuwe knooppunt Leenrijden. Straks om 6 uur met Frans van Dam.

is de warmste 26e mei ooit. Dat wordt ons verteld en dat merken we zelf natuurlijk ook wel. Door Berend van Straten van Weerplaza. Maar voor plaknachten hoeven we nog niet bang te zijn, wordt ons verteld. No Mercy hadden we met Where Do You Go. Dit is Alison.

weken. De Kempen die organiseert op vrijdag 5 juni een feestelijke boekstartdag voor jonge kinderen. In zowel Valkenswaard als Budel zijn kinderen van 0 tot 4 jaar samen met hun grootouders of ouders of verzorgers hiervoor welkom. 5 juni in Valkenswaard. Het boekstartdagfeestje begint om 10 uur en het duurt tot 1 uur. En verder is er nog een muziekworkshop met Joke van Loon tussen 11:15 en 12:30. En vrijdag 5 juni kun je terecht in de bibliotheek in Budel. Ook dan vanaf 10 uur tot 1 uur. En de muziekworkshop door Joke van Loon wordt ook daar weer verzorgd tussen 10:15 en 11:00. En niet geheel onbelangrijk, de deelname is gratis. Come on, get up.

0: Het belooft in ieder geval vanavond nog een hele lange zomeravond, een warme zomeravond te worden. Dus ja, wil je lekker buiten eten of wil je misschien nog een barbecue organiseren? Dan heb je daar nog ruimschoots de tijd voor, denk ik. Hè? The Counting Crows en Vanessa Carlton en The Big Yellow Taxi. Voor de komende dagen, de temperatuur gaat wel wat naar beneden. 24, 25 graden. En dat is in principe iets beter te handelen, denk ik, voor heel veel mensen. De police nu.
1: Rocks!

straks om 6 uur, ik zei het al, een nieuwe knooppunt Leen rijden met Frans van Am. En verder nog de dinsdag editie van Horizon Verbreed tussen 7 en 9 uur. Dus lekker blijven luisteren. Zometeen alweer de allerlaatste Horizon agenda gepresenteerd door Hans van Groezen. Tot aan die tijd is de Jewel van Propaganda.

0: Ook dit jaar vindt er weer een garageverkoop plaats in Budel op 7 juni. Tussen 10 en 4 uur openen inwoners hun tuin, garage of oprit voor bezoekers die op zoek zijn naar tweedehands spullen, curiosa of koopjes. Verspreid door Budel zullen tientallen adressen deelnemen aan de verkoop. Koopjesjagers kunnen hun route langs verschillende verkooppunten maken op zoek naar bijzondere vondsten en leuke aanbiedingen. Inwoners die zelf willen deelnemen aan de garageverkoop kunnen zich nog aanmelden tot donderdag 4 juni. En dat kan door een mailtje te sturen naar garageverkoopbudel@gmail.com. Deelnemers ontvangen na de aanmelding een raamposter om bezoekers attent te maken op hun deelname. De organisatie roept deelnemers op hun tuin, oprit of garage gezellig aan te kleden om extra aandacht te trekken van bezoekers. Daarmee kan worden bijgedragen aan een geslaagde editie van de Budelse garageverkoop op zondag 7 juni van 10 tot 4 uur. Het Gilde Sint Joris en Sint Barbara uit Maarhezen organiseren op zondag 7 juni de Kringgildedag 2026. Een dag waarop 60 gilden samenkomen. Tijdens de Kringgildedag staan traditie, ontmoeting en ceremonie centraal. Bezoekers kunnen genieten van een optocht, een massale opmars, vendelgroeten, wedstrijden en een tentoonstelling. Ook vindt aan het einde van de dag een prijsuitreiking plaats. Publiek is vanaf 11:45 van harte welkom langs de route van de optocht. De gilden stellen zich op in de Meidoornstraat en lopen vervolgens via de Floralaan, Smits van Ooyenlaan en de Stationstraat richting het sportpark. Na afloop van de optocht is iedereen uitgenodigd op het gildenterrein. Op het terrein volgt onder meer de massale opmars. Daarbij komen alle deelnemende gilden gezamenlijk het terrein op en stellen zich officieel op. Daarna volgen toespraken, de eed van trouw en een vendelgroet. Tijdens de vendelgroet zwaaien de vendeliers met grote vlaggen als eerbetoon. Zondag 7 juni, de Kringgildedag in het centrum van Maarhezen en Sportpark Maarhezen. Tot zover de Horizon Agenda. De berichten zijn allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

met Lucky All My Life. En daarvoor hadden wij nog de meneer die de Johan Cruijff Arena bezet heeft de afgelopen dagen. Harry Styles en The American Girls. Het is zo'n beetje klaar, hè? Het programma echt van deze tropische dinsdag, deze 26e mei. We geven het stokje bijzonder graag over aan collega Frans van Dam. Maak er nog een mooie avond van. En morgenmiddag om 2:00 dan melden wij ons weer voor een nieuw tussenuur. Is dit nog Cock Robin?

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine...

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Oh, weer een volle dag. Overleg, lessen, mail en vanavond nog voorbereiden.
4: Hoe en wanneer laat jij jezelf eigenlijk op?
3: Ja, goede vraag.
5: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
6: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
5: Ontdek meer op vitality.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
7: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
8: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Die zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in het congrescentrum Hanseplaza voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw met AI beelden te hebben gemanipuleerd. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener had gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hanta-virus uit. 3 opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Jonas Vingegaard heeft zijn 4e rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Vingegaard vergrootte daarmee zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als 4e over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is zonnig, op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon. Wel iets minder warm, het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Heel langzaam maar zeker worden de dagelijkse files wat korter. De A58 gaat dat nog wel heel moeizaam, van Tilburg naar Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp is de vertraging nog 40 minuten. De N2 Eindhoven richting Maastricht heb je nog een half uur tijdverlies. Dat is voor knooppunt Leenderheide. Verder sta je op de A2 van Utrecht naar Den Bosch nog een kwartier in de file tussen Culemborg en Zaltbommel. En op de A27 van Utrecht naar Breda heb je nog 20 minuten oponthoud tussen Lexmond en Werkendam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Ja, Frans van Dam, dat had hij gedacht. Maar zoals verwacht loopt het altijd anders. Hij heeft het niet gehaald vandaag. En daarom mag ik het doen. Rolf tussen 6 en 7.

Oh, Dayton en Sound of Music. Het is 6 uur geweest. Welkom bij Knooppunt Leenderaarde zonder Frans van Dam. Maar lekker een uurtje met Rolf. Hey, fijn dat je erbij bent.

Avicii, Martin Garrix en John Legend en Waiting for Love. Knopend Leenderheide, we nemen je mee na 7 uur. Misschien ben je lekker onderweg naar huis of zit je al thuis aan de dis. Goedenavond.

0: Horizon Regio Nieuws Headlines.
1: Drie nieuwe wethouders voorgedragen in Kranendonk. Deze Leende krijgt 12 nieuwe openbare laadpalen. En de Raad van Valkenswaard stemt in met tijdelijke plek jongerenwerk in de VET.

Would you dance?

Hero. Ricky Iglesias en Hero hier bij Radio Horizon. We hadden ook nog Marshmello en Thomas Red uit de hitparades van nu en Where We Go. En zometeen het nieuws, gelezen door Peter Petersen. En natuurlijk ook de laatste verkeersinfo. Maar eerst Shouse, hier is Love Tonight.

0: Het nieuws uit Zuidoost-Brabant. Kranendonk.
1: De gemeente Kranendonk krijgt 3 nieuwe wethouders. Geert Rijkers van Elan, Joost Ploos van Amstel van Kranendonk Actief en Wouter Boelens van het CDA zijn daarvoor voorgedragen. De voordracht volgt op het verslag van de verkenner. Daaruit bleek dat de meerderheid van de partij in de gemeenteraad de voorkeur geeft aan een coalitie met wethouders van Elan, Kranendonk Actief en het CDA. De 3 kandidaten moeten een combinatie van bestuurlijke ervaring en nieuwe energie samenbrengen. De 29-jarige Geert Rijkers en de 31-jarige Wouter Boelens vertegenwoordigen een jongere generatie bestuurders. Joost Ploos van Amstel is op zijn beurt 59 en brengt ruime bestuurservaring mee. Ook hun professionele achtergronden lopen uiteen. Rijkers werkt als raadsadviseur bij de gemeente Asten. Ploos van Amstel is programmamanager duurzame economie bij Midpoint Brabant. En Boelens werkt als senior accountmanager bij Schold Energy. De gemeenteraad besluit vandaag dinsdag 26 mei in een raadsvergadering over de benoeming van de 3 nieuwe wethouders. Na de benoeming zal de verdeling van de portefeuilles worden vastgesteld en bekendgemaakt.
0: Heezerleende.
1: De gemeente Heezerleende laat op 12 plekken nieuwe openbare laadpalen plaatsen. Daarmee wil de gemeente inspelen op de groei van elektrisch rijden en zorgen voor voldoende laadmogelijkheden voor inwoners en bezoekers. Bij iedere laadpaal worden 2 parkeerplaatsen gereserveerd voor elektrische auto's. De locaties zijn gekozen op basis van een analyse van energiebedrijf Vattenfall. Daarbij is gekeken naar het gebruik van bestaande laadpalen, de verwachte groei van elektrisch rijden en een goede spreiding binnen de gemeente. 7 laadpunten zullen worden geplaatst in Heezen. Op 4 punten in Leende komen laadpalen en in Sterksel wordt er 1 laadpaal geplaatst. Inwoners kunnen nog tot 30 juni een openbare laadpaal aanvragen en dat kan via de website van de gemeente. Vanaf 1 juli gelden landelijke regels voor de verdeling van ruimte op het stroomnet. Volgens de gemeente Heezerleende kan dat invloed hebben op toekomstige aanvragen.
0: De regio.
1: De gemeenteraad van Valkenswaard heeft ingestemd met tijdelijke huisvesting voor het jongerenwerk in de oude sportkantine De Vets aan de Pastoor Heerkenstraat. Volgens de gemeente voldoet de huidige locatie in de Hofnar niet goed meer. De ruimte zou te klein zijn en jongeren zouden daar minder makkelijk bereikt worden. De locatie van De Vets zal worden gebruikt als proef om te bekijken of het sportpark geschikt is als ontmoetingsplek voor jongeren en jongerenwerkers. Naast de tijdelijke verhuizing wil de gemeenteraad ook werken aan een vaste locatie voor het jongerenwerk. In een aangenomen motie vraagt de raad het college om uiterlijk in 2027 met een voorstel te komen voor een structurele huisvesting. Ook wil de raad regelmatig geïnformeerd worden over het gebruik van de locatie, de ervaringen van jongerenwerkers en eventuele overlast in de omgeving. En tot zover het Horizon Regio Nieuws en dat voor vandaag dinsdag 26 mei. Het nieuws lees je gemak na via de Horizon app of op onze website rtvhorizon.nl.
2: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
3: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land worden de files nu snel korter. De meeste leveren nog een paar minuten vertraging op. Op de A58, daar heb je nog wel een kwartiertijdverlies van Tilburg naar Eindhoven. Het rijdt nog langzaam daar tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Horizon.
2: Frans van Dam.
3: Knooppunt Leende.

Fix What You Didn't Break, Nate Smith. Het werd een grote hit en het was een simpel Shazam. Ik denk augustus 24 zou dat kunnen. Ja, ik denk het wel, hè, want daar komt dit liedje vandaan. Hey, knooppunt Lener Heide, niet met Frans. Die heeft het niet gehaald. Zometeen Pete Townshend en nu Nina Simone.

0: Nieuws van bij ons, de hits die je kent.
1: De hits die je kent.

heeft een heerlijke stem. Olivia Dean en So Easy to Fall in Love with Me. 7:15. Knopend Leenderheide. Nu met de Pussycat Dolls.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. Sommige andere partijen willen nog verder gaan. In Nieuwsuur noemt de ombudsman zulke ideeën heel link. Volgens hem brokkelt daarmee de democratie af. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om weer met het kabinet te gaan overleggen en hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Ze zijn wel blij dat het AOW-plan van tafel is, maar zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren, zegt FNV-voorzitter Spekman.
3: Wat ons vooral zeg maar tegen de borst stuit, is dat dat zwaard van Damocles van die grote bezuiniging op de sociale zekerheid, op mensen die er allemaal niks aan hun omstandigheden kunnen doen, dat die eigenlijk boven de markt blijft hangen.
2: De bonden hebben om een verhelderend gesprek gevraagd. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. Amerika viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files in het zuiden van het land zijn opgelost, maar op de A58 heb je nog een kwartier vertraging. Dat is van Breda naar Eindhoven tussen knooppunt De Baars en Oorschot. Op de A27 van Utrecht naar het zuiden sta je nog 10 minuten vast tussen Noorderloos en Werkendam. En op de N276 Brunssum-Maasbracht is een ongeluk gebeurd. De weg is daardoor dicht tussen Doenrade en Sittard. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Ruud van der Linden.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Ridderkerk zijn meerdere etages van een flat ontruimd vanwege koolmonoxide. Twee bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen was onwel geworden. Koolmonoxide ontstaat bij onvolledige verbranding van bijvoorbeeld gas en kan binnen enkele minuten dodelijk zijn. Zover kwam het niet, omdat in een van de flatwoningen in Ridderkerk de koolmonoxide-melder afging. Er wordt nog onderzocht wat de oorzaak is. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. De VS viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. Het is niet duidelijk wat de Iraanse dreigementen en de Amerikaanse aanvallen betekenen voor het fragiele staakt het vuren tussen de VS en Iran. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in een congrescentrum voor asielzoekers die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. Jonas Vingegaard heeft zijn vierde rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Na afloop bedankte hij zijn teamgenoten.
3: It's a long climb. It took around half an hour, I guess. And again, my teammates today, they did an amazing job on the last climb. They reduced a bunch and then I had to do the rest. And I'm happy once again that I can pay off my teammates.
2: Vingegaard vergrootte zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als vierde over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de N2 van Eindhoven naar Maastricht tussen knooppunt Batadorp en Meerhoven-Zuid door een vrachtwagen met pech. De afrit is dicht en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Ruud van der Linden.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder het zuiden van Libanon binnengetrokken. De aanleiding volgens Israël zijn de drone-aanvallen die Hezbollah uitvoert vanuit Libanon. Verslaggever Sander van Hoorn.
3: Israël heeft maar geen antwoord op de drones van Hezbollah. En het idee is nu om naar de plekken toe te gaan van waaruit ze worden afgevuurd. Maar dat betekent een intensivering van de strijd.
2: Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. Daarbij zouden 28 mensen zijn gedood. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de nationale ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen in te perken. Volgens de ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat 97% van de betogingen rustig verloopt en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. De Brabantse PVV had die afbeelding afgelopen weekend op Instagram gepost bij een anti-AZC-bericht. Michael Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar kwam het PVV-kamerlid al in het nieuws omdat hij beelden van Frans Timmermans had gemanipuleerd. Het was vandaag de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In De Bilt werd rond 2 uur vanmiddag een temperatuur gemeten van 30,4 graden... waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het 5e dit jaar. En het weer van nu, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de hele

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die gele lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. In België is het treinverkeer weer op gang gekomen na een dodelijk ongeluk vanochtend. Een bus met schoolkinderen botste met een trein met 4 doden tot gevolg. Belgische autoriteiten kwamen er pas later achter wie de doden waren, zegt deze spoedarts bij de VRT.
3: De begeleidster noteert welke kindjes opstappen, maar er zijn er heel vaak die ziek zijn of die met de fiets naar school gaan die dag. De directie van de school wist ook niet hoeveel kinderen op die bus zaten en de begeleidster was helaas overleden. Dus er waren ook geen documenten die we konden checken op dat moment.
2: De oorzaak van het treinongeluk in België is nog niet bekend. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet.
4: Je ziet dat mensen daar lekker onder zitten, in groepjes bij elkaar. De sfeer blijft gelukkig gemoedelijk. Er zijn vandaag ijsjes uitgedeeld. Er is ontzettend veel water gedronken. Maar ja, het is fysiek en mentaal wel heel pittig.
2: De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hanta-virus uit. 3 opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Het weer. Vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen opnieuw een vrij zonnige dag, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hit.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De regeringspartijen hebben geen plannen om met de groep Marcus Sober te gaan samenwerken. Maar ze sluiten de ex-PVV'ers ook niet uit. Oppositiepartijen drongen daar in een debat vandaag wel op aan. Maar de woordvoerders van D66, VVD en CDA lieten zich niet verleiden tot een definitief nee tegen de groep Marcus Sober. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Vitesse kan in augustus aan het nieuwe seizoen in de eerste divisie beginnen en mag het hoe dan ook afmaken. De KNVB heeft besloten om niet te wachten op het besluit van de Hoge Raad over het intrekken van de proflicentie van de Arnhemse club. Mocht de Hoge Raad in het nadeel van Vitesse besluiten, dan vervalt de proflicentie pas als komend seizoen is afgelopen. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. En volgens de ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat de meeste betogingen rustig verlopen en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. Het was vandaag de warmste 26 mei ooit. In de Bild werd vanmiddag 30,4 graden gemeten. En dat betekende ook nog eens dat vandaag de eerste tropische dag van het jaar werd. Dat is uitzonderlijk vroeg. Gemiddeld gebeurt dat een maand later. Het weer vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen is opnieuw een vrij zonnige dag. Maar dan wordt het wel minder warm dan vandaag. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Van bij ons, de hits.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan de oever van de rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden visspullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden chemicaliën ontdekt die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De Friese taal zit in de lift, meldt de provincie Friesland. Vorig jaar zei bijna 60% van de inwoners dat ze de taal goed kunnen lezen. In 2007 was dat nog geen 50%. En ook kunnen steeds meer Friezen schrijven in hun taal. Het Fries wordt het meest gesproken binnen families. Bijna 2/3 van de Friezen spreekt de taal goed. Het was de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In De Bilt werd afgelopen middag rond 2 uur een temperatuur gemeten van 30,4 graden... waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het 5e dit jaar. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het dan een graad of 18. In het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Onderzoekers hebben in Syrië resten gevonden van chemische wapens. Die zijn ingezet tijdens de burgeroorlog tijdens het regime van dictator Assad. Het gaat om raketten en bommen, maar ook om nog niet gebruikte chemicaliën. Er zouden 18 betrokkenen zijn opgepakt. Een aantal van hen had een hoge functie in het leger of in de politiek. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. Inwoners van Iran krijgen voor een deel weer toegang tot het internet. Daarmee komt er een einde aan een blokkade van 3 maanden die was ingesteld door het regime. Maandag kondigde de president van het land aan dat de toegang tot het internet zou worden hersteld. Het is onduidelijk of iedereen weer toegang krijgt en hoe lang er verbinding is. Iran blokkeerde het internet nadat de eerste bommen uit Israël en de VS op het land waren gevallen. Volgens het regime om Amerikaanse cyberaanvallen te voorkomen, maar blokkades worden ook gebruikt om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer. Het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18. In het zuiden wordt het 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hit

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opnieuw brengen meer dan 100 asielzoekers de nacht door in de stad Groningen, omdat in de opvang in Ter Apel geen plaats is. Het is voor de 4e nacht op rij dat er asielzoekers worden opgevangen in de stad, om te voorkomen dat ze de nacht buiten moeten doorbrengen. In de ochtend worden ze teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Groningen wil ook de komende week nog een opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan. Maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het 1 graad of 18. In het zuiden kan het 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits